vakantie, toen ik daar een jager zag staan. En ik zei hem, meneer, wat bent u hier aan het doen? En de jager zei, ik schiet hier alle neushoorns neer. En toen vroeg ik hem, waarom doet u dat? Waarop hij antwoordde, in de hoorn van deze beesten zit een stof die de potentie van de man verhoogt en deze stof is veel geld waard. En toen zei ik tegen de jager, maar heeft het niet veel meer waarde dat deze dieren in leven blijven?

Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur om weer een geheime zender op te sporen en onschadelijk te maken, moet u weten dat wij, zogenaamde etherpiraten, u niet haten. Wij begrijpen dat u uw werk en plicht moet doen. En uw werk is nu eenmaal zendamateurs zonder vergunning liquideren. Maar één ding begrijpen wij niet zo goed. Waarom worden wij als zeer gevaarlijke boeven behandeld als u een inval doet met zwaar bewapende politie? Wij zijn toch geen bandieten die een bank beroven, vrouwen aanranden, mensen gijzelen of politieke misdrijven plegen? Nee, wij zijn gewone mensen die geen vlieg kwaad doen, alleen wat Hollandse plaatjes draaien. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, die dat begrijpen omdat het de taal is die ze zelf spreken en verstaan. We zijn toch niet slecht, omdat we onze moederstaal mooier vinden dan een vreemde taal, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur op weg naar weer een slachtoffer, zet dan uw auto eens aan de kant en luister eens naar een piraat. Niet beroepshalve, maar als mens. Denk dan eens heel lang en diep na, als mens. Wat ons toch bezielt om uitsluitend Nederlandse liedjes uit te zenden. Waarom het door zoveel mensen naar geluisterd wordt. Waarom daar zoveel mensen gelukkig mee zijn. De jongens in Hilversum die weigeren gewoon Nederlands te draaien. Alhoewel zij daar toch een dienende taak hebben. Muziek uitzenden die wij betalende luisteraars mooi vinden. Zonder inspraak krijgen wij elke dag dezelfde platen te horen in een taal die slechts weinig mensen verstaan. Is dat eerlijk en democratisch, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur, dan hoor ik u zeggen, daar heb ik niets mee te maken. Nee, u hebt goed praten, u houdt niet van onze muziek. Dat hebt u zelf al eens gezegd. Toch zou u moeten bedenken dat u te lang op een verkeerde golflengte hebt afgestemd. U zou met uw zwaar bewapende politie de echte piraten moeten pakken in Hilversum, die daar zitten van ons geld. Daar zit de wortel van het kwaad, meneer Van der Werf. Ach, dat weet u toch zelf ook wel? Als er in Hilversum mensen zaten die hard voor het Nederlandse lied hadden, in plaats van hun keus aan ons op te dringen, dan waren er hier geen piraten en ook niet een in wanhoop aan u gerichte open brief. U wilt toch zo graag van de piraten af? Nou weet u waar de echte piraten zitten, meneer Van der Werf.

0: Music from Gold Star Surrender. It's a song that Gold Star inspired by the sadly drama of Dennis Johnson short stories. We move back to the 31st of May 1981 with some compilations from Joop ter Zee and myself, Peter Verbruggen.
1: Peter Verbruggen.
2: Playing your favorite turn on.
3: To all our friends. Ja, ja, de heer Cliff Richard hoorde je. En welkom nog steeds. Je luistert naar de Free Radio Service Holland. En we gaan een half uurtje wat nieuw en oud door elkaar draaien. Ook een beetje in het Nederlands. Om die mensen niet teleur te stellen. Dit is New Music.

0: Jorde de Heer Keith en 98.6. Ik moet af en toe de mensen hier op de achtergrond een beetje tot de orde roepen, want ze zijn wederom erg lastig. Music.
1: Talk about happiness, that's what we're talking about. No matter what brings you happiness.
2: We hope to say on the free radio service of Holland.
3: On free radio.
1: No matter what brings you happiness, what we know will. Come on now. What happens? Where?
0: Zo, dan zijn we helemaal bij. Even de groeten doen aan Chris. Dag Chris.
4: Martin.
0: En Martin niet te vergeten. Dit is Steely Dan nogmaals. Nu pas de LP aangeschaft die eigenlijk oorspronkelijk in 1972 een soort van standaard LP toen al eigenlijk was. Om met de verre te spreken. Er ligt nog een pet van iemand. Zal ik eens heel hard gaan niezen dadelijk in die hoek daar. Postzegelverzamelaars zijn bezig namelijk. Mensen zijn onderaan stofzuigen en dan moeten ze altijd met hun postzegelhobby naar boven gaan. En dan zitten we dan toevallig af en toe opnames te maken. Snapt u?
5: 45 years on shortwave. And the journey continues. FRS Holland.
6: Thanks to European Music Radio for their 2 hours of transmission. That was between 8 and 10 GMT. The very good sound from European Music Radio. And today they have their 4th anniversary. Okay, starting with the offshore news. Many people expected Radio Caroline on the air at Eastern, but nothing was to be heard between 450 and 550 meters in the medium wave. The last things are telling Caroline will be back maybe somewhere between July and September 1981. Let's hope we can hear something from the North Sea. Caroline, they told us they would have 60 kilowatts of power and an aerial of 70 meters. And a very, very big ship. Well, I will believe it when I hear it with my own ears. I told it in my last program. I don't believe anything before I will hear it on my own medium wave receiver.